0: Gaat het doen?
1: Ja, dat wil ik allemaal geven.
0: Kan verlaan?
1: Ik ga wel naar school komen.
0: Goed nog
1: wel
0: een keer dit.
1: Ook klaar.
0: Handel op klaar goed nu.
1: Klaar. Ik heb hier ook een kantoor, ja. Mijn thuisering. Hoe nu is van op een kreeg.
0: Oh,
1: dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is
0: niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo.